this wrong down. Gotta get it up. Gotta shake this wrong down.

0: nieuws uit de wereld.
1: Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
2: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
1: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carma achtste. Hij raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Norwitz sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een zevende plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog drie onderdelen. Er komt veel reactie op het overlijden van een brandweerman van 56 bij twee gasexplosies in het centrum van Brussel. Burgemeester Klose spreekt over een drama en wenst de familie veel sterkte toe. Dat doet ook justitieminister Annelies Verlinde. Zij loofde ook de moedige inzet van de brandweer voor anderen. Bij de explosies raakten ook nog drie andere mensen zwaar gewond. Morgen wordt de site volledig onderzocht. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien ook toe. Maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken. Maxima tot 25 graden.
0: Dit is jouw weekend op Me One. Goedemorgen.

0: weerbericht.
1: Goedemorgen. Vandaag starten we de dag rustig en zonnig aan de kust. Deze namiddag verwachten we 26 graden met af en toe wat hoge sluierwolken. De wind waait zwak uit veranderlijke richting. Vandaag is er aan zee een noordoostelijke zeebries.
0: Welkom bij B1. Goedemorgen.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Tavassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
4: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
5: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

0: Rond deze tijd gaan in de Hoge Venen de helikopters van de politie en het leger weer de lucht in om de zware bosbrand daar geblust te krijgen. Afgelopen nacht bleven die helikopters aan de grond. Het vuur brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel en vernielde intussen al zowat 100 hectare natuur. Journalist Jeroen van der Ouwera ging gisteravond kijken.
1: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
0: De lokale brandweer krijgt daarom vanaf vandaag versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdienst en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op die bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en aan gevels. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met kans op onweersbuien en maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft dan wel zo goed als droog bij 26 graden.
2: 70s at 7 op B1. Enjoy the 70s. 70s.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.

0: nieuws uit de wereld.
1: Hogevenen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak daar gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Helikopters van de politie en het leger zijn zowat een uur geleden weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Ouweraar ging gisteravond kijken.
2: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
1: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hogevenen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. In ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met een gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
3: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. En misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
1: Het goud ging naar een Italiaanse. In het hoogspringen werd Thomas Cagnois 8e. Het goud ging daar naar een Italiaan. En de Noorvits, en Noorvits Peter, start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag op het EK zwemmen. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakte zo ook haar tweede medaille op dit EK. Nochtans was het gevoel niet super, zegt Van Otterdijk.
4: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd, super warm. Ik had inderdaad al heel dag buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Dus inderdaad, lastige voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen, gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Het is nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kan doen, dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
1: Van Otterdijk plaatste zich gisteravond ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. En in Bornem zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen om iets voor 7 uur al. Het gaat om enkele tientallen mensen die 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben. Al zeker 640 van de bijna 13.000 deelnemers hebben in de loop van de nacht moeten opgeven. Dat is ongeveer evenveel als andere jaren. Het was wel meteen pittig van bij de start gisteravond door de enorme hitte. Wandelaars en lopers hebben nog tot 9 uur vanavond om de finish te halen. En dat doen ze onder afwisselend opklaringen en wolken. Er is kans op onweersbuien bij maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden.
5: The best of the 80s.
6: Back to the 80s, 1980s.
7: I like all that kind of music.
8: I like it a lot.
9: Great music, great selection. It's always the greatest stuff.
5: The greatest hits of all time.
10: B1.

0: ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: The best of the 80s.
4: Hi, this is Lionel Richie.
5: Hi, this is Paul from Aha.
6: Hello, this is Madonna, and you're listening to the best radio station in town.
3: V1.

0: weerbericht. Goedemorgen. Vandaag starten we droog met wat wolkenvelden aan de kust. Er kan ook af en toe een lichte bui vallen. In de namiddag krijgen we zon bij maxima rond de 24 graden aan zee. De wind waait zwak uit het noorden tot noordwesten. Volgende nacht opklaring en droog. Minimumtemperaturen zakken tot 19 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag aan de kust.
1: His Wild Cherry's Voice.

kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
3: Welkom in His Wild Cherry's Voice.

0: uit de wereld.
1: In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak gisterenmiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Ouwera ging gisteravond kijken.
2: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
1: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag er sowieso niet. Voorlopig is er nog niemand geëvacueerd. In Indonesië zijn zeker 20 doden gevallen bij een zware aardbeving voor de kust van het eiland Flores. Die had een kracht van 7,7. Er is veel schade, sommige huizen zijn deels ingestort. Er vielen ook minstens 6 gewonden en 2 mensen raakten bedolven onder het puin. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd waarop duizenden mensen wegvluchten van de kuststroken. Uiteindelijk werd dat alarm weer ingetrokken. En Sportruiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV stond 1-3 voor. Cercle scoorde de gelijkmaker pas in de blessuretijd. Beide ploegen speelden nu al 2 keer gelijk en hebben dus 2 punten op 6. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent verrassend brons gepakt op de 10 kilometer. Ons land zit zo aan 3 medailles. En of Van Lent daar blij mee is.
3: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
1: Het goud ging naar een Italiaanse en Noor Vits start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. En om 7 uur vanmorgen zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen in Bornem. Het ging om enkele tientallen mensen die de 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben.
4: Zeer lang, maar tot 70. Ja, alles doet pijn, ik kan dat niet prettig noemen. Maar ging het en dan ja, was het op karakter en zeker vanaf 80. Heb ik echt afgezien.
5: Super blij, super trots. Ik heb vorig jaar voor het eerst gelopen en ik was toen om 9 uur binnen. En ik ben nu net om 7 uur 53 binnengekomen, dus ik ben echt schaamteloos trots.
1: Ongeveer 900 van de bijna 13.000 deelnemers hebben opgegeven. Wie nog onderweg is, heeft tot 9:30 vanavond ongeveer om de finish te halen. We krijgen een wisselend bewolkte dag met kans op onweersbuien, maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Maandag en de rest van de week afwisselend opklaringen en wolken, enkele buien en zo'n 25 graden.
0: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: Meteen een schot in de roos om te openen vandaag op deze morning show op zaterdag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dit is de morning show.
0: En die duurt tot 12 uur.
1: Ja, goed gevuld vandaag.
0: En wat hebben we vandaag allemaal in petto?
1: We hebben straks een gesprekje met Patty Dupont over Oostende Zingt, dat morgen doorgaat.
0: Ja.
1: We hebben ook nog activiteiten. Weerbericht. Top 5.
0: Oké. En we hebben ook nog Brecht van Meet Puerto, die komt vertellen wat er allemaal bij hem te gebeuren staat de komende weken. En Martien over de aquawalking. Ah. Het einde van deze maand, een speciale aquawalking dag. Daar gaan we het over hebben tussen nu en 12 uur.
1: Goedemorgen. Zo.

0: Goedemorgen, vandaag starten we met droog weer, wolkenvelden aan de kust. Er kan ook een bui vallen. In de namiddag krijgen we zon bij een maximumtemperatuur rond de 24 graden aan zee. De wind waait zwak uit het noorden tot noordwesten. Volgende nacht opklaringen en droog. Minimumtemperaturen zakken tot 19 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, daarna zonnig weer aan de kust. Met af en toe een wolkje ook. Maximumtemperaturen morgen 22 graden bij een zwakke wind uit noordelijke richtingen. Morgen en maandag en dinsdag krijgen we 23 graden met veel zon.
1: The Morning Show. B1.
2: Goedemorgen.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Normaal volgende week in Bredene, maar Meteor is gerust. Hij hoeft niet op zoek naar de nooduitgang. En dit keer is de nooduitgang voor de organisator.

0: Begin jaren 80 scoorde de Simple Minds met de New Gold Dream. Dan brengt de tijd op 23 minuten over 10. En het is tijd voor...
1: De activiteitenkalender.
2: En nog tot eind september kan je elke zondagmorgen om 11 uur apparatief concerten bijwonen op het Oostense Wapenplein. Mm-hmm. Er treedt dan telkens een Oostense groep of artiest op. Okay. Morgen is de beurt aan Oostende Zingt. Een koor brengt onder muzikale begeleiding het publiek aan het zingen. Alle info en de volledige programmatie kan je vinden via radiob1.be/kioskconcerten.
0: En zoals elke zomervakantie kan je ook nu weer elke zaterdagavond gratis museums bezoeken in Oostende tijdens de Museum Nocturnus. Vanavond is het de beurt aan het Stadsmuseum Oostende in de Lange Straat 69. Je kan er dus deze avond terecht, gratis, vanaf 18 uur. Meer info over deze Nocturnus kan je terugvinden op oostende.be/museumnocturnus.
2: En volgende week donderdag start Dark Weekender. Een weekend vol alternatieve muziek. Van donderdag tot en met zondag kan je in de Lange Straat genieten van DJ-sets... met een mix van New Wave, Post-Punk en 80s synthesizer pop.
0: Amai. Als je ook info hebt voor onze kalender, mail het gerust door naar studio@radiob1.be.
3: The Morning Show. Morning Show. I saw love, and the first time you touched me.

0: Martin, we staan hier aan de Far East en dat is het clubhuis van Ostend Sailing. Jullie zeilen niet alleen, jullie doen ook een aquawalking. Wat is dat juist?
1: Aquawalking is een soort zeewandelen. Zoals het woord zegt, gaan wij wandelen in zee in groep tot van borsthoogte tot navelhoogte. Wij doen dat in rijen achter elkaar. Wij vormen groepen van ongeveer 8 à 10 personen. En wij wandelen mooi gestaag achter elkaar in een gelijke cadans. Wij proberen dat te doen, want de zee is geen zwembad. Dus wij proberen. De zee heeft een onstabiele ondergrond. Je hebt de stromingen waar je rekening mee moet houden. De wind, de golven ook. Die heel intens kunnen zijn en heel heftig. Dus je moet zeker een goede conditie hebben om aan zeewandelen te kunnen doen. Dat mag niet onderschat worden. En de zee is natuur. Dus is onze vriend, maar kan ook onze vijand worden. Dus we moeten in zeer veilige omstandigheden proberen zo goed mogelijk de zee te gebruiken als onze vriendin. Ja? Wij doen dat in groep. Wij vormen een 8 à 10 personen per groep. Volgens niveau, volgens intensiteit. Dus je hebt daar mensen in die heel actief al zijn, die al 2 jaar lid zijn. En dat zijn echt de turbos van de actieve leden. Je hebt dan de gematigde groep en dan de minder gematigde. Die dan heel kalmjes zijn. Ze zijn allemaal begeleid door onze begeleiders die vrijwilligers zijn allemaal. Die dus onderlegd zijn in het aquawalken en die proberen iedereen bij te sturen in veilige omstandigheden te proberen de aquawalking te ondersteunen. En die 13 begeleiders zijn feitelijk echt vrienden van elkaar. Wij vormen zelfs de actieve leden ook van de aquawalkers. Wij zijn feitelijk echt begeesterd door de zee en door het aquawalken en we vormen een gelijkgestemd team die iedereen die heel motiverend kan werken. En dat werkt zoals de virus zich verspreidt, werkt de spirit van het aquawalken ook. Dat is zeer intens.
0: Ja. Hoe lang duurt zo'n

0: Walk.
1: Wij stappen de rem van 10 tot 11. Dat kan zijn dat als we zin hebben, dan een beetje langer in de zee blijven, omdat er goede condities zijn en dat iedereen gemotiveerd is. Dus anderhalf uur. Ja, ongeveer zo.
0: Ja, ja. Wordt er gepraat tijdens die aquawalking?
1: Dat kan, maar soms is het zo intens dat 4-5 Beaufort is, bijvoorbeeld. En heel hoge golven die kunnen zeker tot bijna 2 meter hoog zijn. Dus dat ze over ons, dan heb je geen tijd om te babbelen. Maar als er kalme zee is, zoals vandaag, een meertje, dan hebben we wel lol en plezier. En dan doen we oefeningen ondertussen. We maken spelletjes ondertussen om de groepsfeer te bevorderen. Dus het is een zeer intens gebeuren. Al je spieren zijn in actie. Je gewrichten worden minder belast omdat je in het water bezig bent. En dat is feitelijk iets die ontstaan is. Een sport die ontstaan is feitelijk als een revalidatie voor sportievelingen die gekwetst waren en die moesten revalideren. Heeft dat een Tom Walijns in Bredun heeft dat ontwikkeld. En hier bepaalde leden hebben de microbe te pakken gekregen om dat te zien daar, de longecoat in Bredun. En hebben ze hier een start. Wij zijn de eerste club in heel België die dat initiatief neemt. En we hebben nu al, denk ik, 170 leden ongeveer die toegetreden zijn tot het actieve als actief lid. Ja.
0: Men kan eerst proberen, hè, want er zijn startersgroepen. Hoe werkt dat precies?
1: Ja. Iedere eerste zondag van de maand, van april tot en met oktober, hebben wij een instapmoment. Dus we gaan dan een half uurtje vroeger of de actieve leden in het water. We beperken de groep tot 25 leden om zo veilig mogelijk te kunnen, de veiligheid te kunnen garanderen en om genoeg begeleiders te hebben ook voor dat moment. Hè. We verdelen de groepjes in kleinere groepen als bij de gewone instapmomenten, ongeveer 5 à 6 personen per groep. En we geven dan feitelijk instructies hoe dat ze het best de zee kunnen trotseren. Het is natuurlijk heel afhankelijk van hoe dat de weersomstandigheden zijn dan op dat moment. Maar als het de kalme zee is dat ideaal om die stappen te leren, om de balans te krijgen. Want je moet een goed evenwicht kunnen hebben, want een golf kan je meesleuren, de stroming kan je meesleuren. Het is feitelijk een echte wisselwerking tussen zee en tussen de mens. En dat is zo mooi. Ja, ja.

0: Ziel, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
4: Never gonna give you up, never gonna let you down.
3: Op de next Glitterball Party. 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.
5: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
6: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
5: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
7: Let op, lenen kost ook geld.
8: Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: Als ik me niet vergis, staan ze begin volgend jaar in het supernieuwe kurszaal van Oostende, Hubert van Eyck.
1: Ja.
0: We horen ze vandaag met Looking for Stars. Wat hebben we nog het komende uur?
1: Wel, we hebben nog de top 5 uit de jaren 80-90. Ja. Voor zometeen.
0: Ah, de top 5 uit 19...
1: 88.
0: Oké, dan gaan we... 98. Daar gaan we naar luisteren zometeen.
2: The Morning Show. The

0: De gloriejaren van Phil Collins met zijn grootste hit uit 1988. Two Hearts.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
2: En we gaan terug naar 1998.
0: 1998.
2: Ja, de week van 15 augustus, daarvan op nummer 5 dan Desiree met Life. En op 4 Marshall Mathers met I Like It Loud. En dit was het nummer 3. 5 met Got The Feeling.
3: Nummer 3.

0: beetje K3 gehalte.
1: Ja, maar ja, kijk, het was een hit in 98.
0: Ja, in 98. C'est la vie. En dat betekent dat we aan de nummer 1 gekomen zijn van de hitparade uit 98. Wie stond er op 1?
1: Dat gaat naar Pras featuring All Dirty Bastards en The Ghetto Superstar.

0: 1998. Dan stond ze op nummer 1 in de week van 15 augustus. De Ghetto Superstar van Michelle Pras.
1: Michelle Pras, die je kent van... Oh, we kennen je, Michel,
2: The Future. Ja.
1: Geproduceerd door Wyclef Jean. En het nummer bevat ook een kleine interpolatie van Islands in the Stream van Dolly Parton. Een nummer dat geschreven werd door de Beatles. Heel veel whisky Dutchess. En die Old Dirty Bastard was oorspronkelijk van de Wu-Tang Clan.
0: Wu-Tang Clan.
1: Het is 10:55. Onze eerste uren zit erop. Maar we gaan eerst laten genieten van Moby.

0: daar word ik nu eens vrolijk van dit nummer. Sweden Out Sister Breakout. En daarmee belanden we in het tweede deel van de Morning Show. Wat mogen we verwachten?
1: We hebben nog de activiteiten, we hebben weerbericht en we hebben ook nog een leuke B1 Hitwonder.
0: En de mashup om 11:45.
1: Komt er allemaal aan.
2: The Morning Show.

0: Zaterdagmorgen in de morningshow bij Radio B1 live vanuit de studio hier in Oostende. Heb je al eens buiten gekeken?
1: Ja, het is, ja.
0: De zon komt erdoor.
1: Ja, ja. En gelukkig niet meer zo warm.
0: Niet meer zo warm. Gisteren was het 28, 29 graden. Ja?
1: Ja, aan zee wel. Ja.
0: Aan zee, ja.
1: Binnenland 37.
0: Dus vandaag, even kijken, 23, 24 graden. Ja?
1: Ja.
0: Nou, nou. Britney Spears uit de Nillies en Lucky. Trouwens opgevangen dat Pommelien Thijs naar de show gaan kijken is op het klein strand van...
1: Camille.
0: Ja, ja. Er zat een klein probleempje.
1: Oei, vertel.
0: Ja, er zat van alles in haar zakken.
1: Ah, vertel.
0: Ja, vertel, Camille.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: is niet gemakkelijk voor Pommelien Thijs en Atlas.
1: Dit is het kustweerbericht.
2: Vandaag afwisselend zon en wolken. De maximumtemperatuur vandaag bedraagt 25 graden. De wind waait matig uit het noordoosten en neemt in de loop van de dag toe naar vrij krachtig. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De minimumtemperatuur zakt dan naar 19 graden. De golfhoogte langs de kust stijgt van 30 centimeter naar zo'n 90 centimeter. De temperatuur van het strandwater bedraagt dan 22 à 23 graden.
1: Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.
0: Je wou nog iets toevoegen?
2: Ja, dat het de komende dagen nog rond de 23 graden blijft. En we mogen ook nog wat regen verwachten.
0: Oké, goed. Dankjewel voor het kustweerbericht. Dat hoor je elke dag hier bij B1. Zaterdagmorgen, 11:15. Een hele goede morgen. Hier is de London Beat.

0: In onze studio vandaag Patrick Dupont, alias Pelle. Goedemorgen Patrick.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Fijn dat je erbij bent. Het is zomer, dat betekent heel veel optreden. En dit jaar uitzonderlijk veel buiten.
1: Veel buiten, ja, natuurlijk. Maar als ik weer moet buiten zitten, nee, Geert. Binnen is om te bakken, dus bakken en braden, dus moet je buiten zitten.
0: Ik zet mijn televisie op deze week en ik zie je overal passeren met je accordeon, met allerlei verschillende gedaantes. Wat speel je allemaal? Wat soort orkestjes heb je allemaal?
1: We doen dus een straatanimatie met de Alfredo's. We zijn nu bezig aan onze vijfde editie, 5 weken na elkaar de avondmarkt in Sluis. We zitten in het buitenland. Tof, klein, knus en heel leuk. En dan zijn we natuurlijk op tournee met de Oostende Zingt.
0: De bedoeling is dat de mensen meezingen. Ze krijgen allemaal teksten.
1: Ze krijgen allemaal de teksten. Oftewel worden ze gekopieerd, oftewel krijgen ze een blaadje met al de teksten erop. Oftewel worden ze geprojecteerd naast het podium.
0: Op het grootscherm. Je bent hier naar aanleiding van de kioskconcerten, het Wapenplein in Oostende. Wat gaan jullie zingen morgen?
1: Goh, we zingen een beetje van alles. Natuurlijk Oostende nummers, van onze Katrien van de Pika Pika is ook aanwezig. We hebben gisteren een heel ander repertoire gespeeld. Gisteren hebben wij Hestel Zingt gedaan. En dan verleden week hebben wij Stenen Feest gedaan. Dus als ik eens, we passen ons repertoire aan de streek dat we zitten.
0: Dus de liedjes zijn ook Oostendse liedjes?
1: Ja, Vissenmarkt natuurlijk. Ja, de Torre van Oostende, Oostende van Preuteleute, dat hoort erbij. Dat moet erbij.
0: En ook liedjes van Lucie Roos?
1: Ja, natuurlijk. We zijn kapiting. Ja.
0: Morgen begint het om 11 uur. Met hoeveel treden jullie op?
1: We zijn met 4 muzikanten, 2 zangeressen en ik probeer te zingen. En er is een beetje animatie tussen, net ook met de aankondiging van de nummers en zo. Ja, ja. Ja,
0: het wordt een uur lang genieten van Oostendse muziek. Of zijn er ook andere nummers?
1: Het zijn andere nummers. We hebben ook een special act van de laatste nieuwe nummers van Pommelin Thijs. We hebben een hele potpourri met alle nummers van de jaren 80. We hebben een potpourri van Clouseau. Die ook het cursus gaat openen. Dus misschien mogen we het voorprogramma doen. En enkele nummers van Clouseau brengen.
0: Ja, lijkt me een goed idee.
1: You never know, ja.
0: Jij bent nog de hele zomer zeer actief. Want er zijn heel veel openlucht evenementen deze zomer. Dankzij het mooie weer.
1: Ja, we zijn nog snel. Deze week doen we de laatste dinsdag de avondmarkt nog in Sluis. Dan hebben we nog enkele festiviteiten, kleintjes en grote allemaal door elkaar. Maar het is allemaal buiten. Dat het droog blijft, is het voornaamste.
0: Voilà. En daar staat de winter voor de deur.
1: De winter voor de deur en dat start met de Oostendse Revue.
0: De Oostendse Revue?
1: Ja,
0: wanneer begint die?
1: Die is 17, 18, 19, 20 december. Volgende week donderdag start we met de voorbereiding en 1 september start we met de repetities.
0: Voilà, het gaat snel.
1: Ja, mensen gaan dus misschien zeggen, we hebben jullie gezien op de Polisfeest. Ja, we waren dit jaar uitgenodigd, maar een maand of twee nadien hebben we een mailtje gekregen dat we mochten komen voor de helft van de prijs of anders. Dus na 15 jaar, na 8.000 à 10.000 man op de Polisplein te krijgen, was dat ons cadeau. We mochten komen spelen aan de helft van de prijs en we hebben gezegd, we hebben vriendelijk bedankt.
0: Dus jullie hebben niet op de Polisfeest opgetreden?
1: Nee, spijtig genoeg niet.
0: De eerste
1: spijtig
0: keer in 15 jaar?
1: Ja, dat is de eerste keer in 15 jaar.
0: Voilà, dat is genoteerd. Tink.
1: Misschien volgend jaar, wie weet.
0: Misschien volgend jaar terug. Morgen om 11 uur op de kiosk op het Wapenplein in Oostende, een optreden van Oostende Zing met onder andere Patrick Dupont, die je kent als Pelle. Ik zou zeggen, veel succes morgen.
1: Dank u wel.
0: En succes met de revue.
1: Ah ja, heel bedankt. Dank u wel. En het is gratis morgen, dus iedereen aanwezig.
0: Gratis optreden vanaf 11 uur morgen. Dank je wel, Patrick.
1: Doei, doei. The Morning Show. The

0: Havassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises. Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
1: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Welkom.
3: Good morning, everybody.
2: In the morning show op B1.

0: Ja, 50 Cent samen met Olivia, die zorgde voor de vrouwelijke noot in deze candy shop. En wat hebben we vandaag?
1: Tijd voor de B1 Hit Wonder.
0: Aha.
1: Ja, we keren daarvoor terug naar 2019, nog niet zo heel lang geleden dus. Don't Call Me Up van Mabel. Mabel Alabama Pearl McVey, om volledig te zijn. Ze is een Zweeds-Britse zangeres en de Zweedse roots heeft ze van haar mama Nene Cherie, die we nog kennen van hits uit de 80s en 90s. Don't Call Me Up komt van Mabel's debuutalbum High Expectations en in 2020 won ze daarmee zelfs de Brit Award voor de beste vrouwelijke solo-artiest. Ze bracht dan nog enkele andere nummers uit, maar tot op heden zonder veel succes. Don't Call Me Up werd dus haar grootste hit uit haar carrière voorlopig voor deze Mabel, de B1 Hit Wonder voor vandaag.
2: B1 Hit Wonder.

0: Op zaterdagmorgen hebben we Brecht bij ons van Meet Puerto. Jullie zijn van maandag tot vrijdag open met een pop-up bar, die 's namiddags open is tot 's avonds laat. Wat een weer de afgelopen weken.
1: Ja, we kunnen zeker en vast niet klagen. Hè. Fantastische zomer. We hebben het nog niet beklaagd om hier onze pop-up wijnbar open te doen van 4 uur tot 10 uur 's avonds. Met prachtig zicht op de jachthaven, de Mercator en de Sky Towers is het hier niet beter zitten dan hier. Mensen ontdekken het nog alle dagen. We krijgen alle dagen nog de repliek van, wisten we dit maar eerder? Gezellig, rustig plekje met een prachtig zicht op de jachthaven. Een lekker flesje of glaasje wijn en leuk gezelschap hier.
0: Het is wel zo, je zit hier te midden in het centrum en toch heb je de indruk dat je ergens op een... Ja, een plaats apart zit, zonder veel lawaai.
1: Ja, dat klopt, inderdaad. Het is hier super zitten. We hebben er ook specifiek voor gekozen om open te doen om de lokale ondernemers, lokale mensen, tweede verblijvers ergens een plekje te geven waar ze tot rust kunnen komen. Waar dat het gezellig vertoeven is, zonder alle drukte aan de dijk, maar toch met een super zicht en een uiteraard een gezellige omgeving om te zitten.
0: Jullie hebben hier beneden, binnen, kunnen mensen dit afhuren voor evenementen. Voor wie is deze plaats bedoeld?
1: Het is zowel privaat als particulier of voor ondernemingen in feite af te huren. We hebben alle technische voorzieningen van beamer, scherm, geluidsinstallatie enzovoort. De bedoeling is uiteraard dat het privé afgehuurd wordt. Dranken zijn altijd via ons af te nemen, maar het is vrij van catering. Dus mensen kunnen zelf iets organiseren wat ze wensen, van de receptie tot een productvoorstelling, tot de vergadering, boardmeeting en enzovoort.
0: Hoeveel mensen kunnen hier beneden, dat is dan binnen?
1: Ja, we gaan tot maximum 40 personen. We hebben verschillende formules, ook qua catering. Dus we hebben zittende formules, dan gaan we tot maximum 20 personen. En meestal doen we in feite een buffetvorm. Vanaf 20 personen gaan we meer naar buffetvorm, walking dinner formules, tot een maximum van 40 personen.
0: Een private dining kan hier dus ook?
1: Ja. Zeker en vast. We hebben hier al verschillende formules gehad. Ik kan al een nieuwtje meegeven. Vanaf september gaan we hier ook eenmaal in de maand een private dining doen. Met een beperkt aantal mogelijke reservaties. Met een kok waar dat wij heel sterk in geloven. Zeker en vast te volgen via onze socials, Instagram. Alle mogelijke activiteiten die we organiseren in de toekomst zullen ook altijd daar aangeboden worden.
0: Jullie doen in augustus ook een speciale avond?
1: Ja. 21 augustus hebben we ook op vraag van een aantal klanten een formule die we bij de opening gedaan hebben, die we herhalen met een walking dinner met 5 gerechtjes en een aperitief van het huis. Met live muziek, met een maximum capaciteit van 40 personen. En ondertussen zijn er al een 26, 28-tal personen ingeschreven, dus er zijn nog een aantal plaatsen, maar het zal voor de snelle mensen moeten zijn.
0: Hopelijk is het mooi weer, kunnen ze boven aperitieven.
1: Dat zou prachtig zijn. Als het weer zich doorzet, zoals de laatste weken, dan hebben we goede vooruitzichten, maar we weten het niet. We hebben voldoende capaciteit ook beneden. Blijft een schitterend zicht hier ook beneden. Dus we hebben zeker alvast onze uitvalsbasis.
0: Waar kunnen mensen u terugvinden?
1: Ze kunnen ons altijd terugvinden op de website. www.meetwerto.be of uiteraard via ons Instagram-pagina kunnen ze als het nieuws volgen.
0: En de ligging is heel eenvoudig naast de Mercator.
1: Voilà, gemakkelijk te vinden. Ze moeten niet zoeken. Laat ons eerlijk zijn. De Mercator weet iedereen liggen. We liggen er vlak naast. Dus altijd bereikbaar.

0: Een grote hit in 1998, de Zweedse zangeres Emilia met Big, Big World.
1: Dit is de mashup van de week.
2: Ja, een hele leuke combinatie.
0: Een hele combinatie.
2: Ja, Daft Punk samen met de mannen van U2. Samengesmeten met Get Lucky en Without You.
0: Ik ben benieuwd hoe het zal klinken deze mashup van deze week.

0: Franse duo Daft Punk samen met U2 in een remix, een soort mashup. En deze week heette die Get Lucky Without You.
1: Dit is B1.
2: Feel the beach.
0: En we zitten er doorheen door onze twee uur morning show. Het is 4:12. Ja. Ik wens je een prettig weekend.
3: Hetzelfde voor jou, Geert.
0: En veel plezier vandaag nog bij B1. Blijf zeker luisteren. Tot volgende week.
3: Doei.

0: live the 80s and 90s dance hits.
1: And lift you up to the highest emotions.
0: Op de next Glitterball Party. 26 februari. De zaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
2: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
6: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
7: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
6: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
8: Let op, lenen kost ook geld.
5: Enjoy the summer. Dit is B1. De radio.

0: nieuws uit de wereld.
1: Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Eyde is in de Hoge Venen.
2: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
1: Ja, door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is ook gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is gisteravond geschoten. De politie vond 2 kogelhulzen, maar er vielen geen slachtoffers. De dader is intussen ook opgepakt. Agenten vonden het wapen bij hem thuis. Het parket onderzoekt nog de aanleiding voor die schietpartij. En de VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken als Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er kunnen passeren. Dat zei Trump in een speech.
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: Maar Iran pikt dat dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door die ruzie stijgen de prijzen. De toptransfer van Union-speler Anan Kalaili naar het Engelse Crystal Palace is helemaal rond. Kalaili tekende er een contract tot 2031, dat melden beide clubs. Kalaili is 21 en was vorig seizoen een van de smaakmakers bij Union. Dat zou 30 miljoen voor hem krijgen, meteen de duurste uitgaande transfer ooit voor Union. En zo'n 800 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish gehaald. Onder hen deze moedige stappers.
4: Afzien. Mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
5: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is het eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
4: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aandoen en een lekkere badje en dan slapen.
1: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. Meer dan 2.000 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, is ruim over half weg en heeft nog ongeveer tot 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken. Enkele buien en rond 25 graden.
0: Barbecue, mojito en sunshine music. Yeah. Dit is B1. Enjoy the summer.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nu dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
4: Welkom bij B1. Perfect voor de zomer.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb iets anders wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: nieuws uit de wereld.
1: Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Eeden is in de Hoge Venen.
2: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
1: Ja, door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is ook gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is gisteravond geschoten. De politie vond 2 kogelhulzen, maar er vielen geen slachtoffers. De dader is intussen ook opgepakt. Agenten vonden het wapen bij hem thuis. Het parket onderzoekt nog de aanleiding voor die schietpartij. En de VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken als Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er kunnen passeren. Dat zei Trump in een speech.
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: Maar Iran pikt dat dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door die ruzie stijgen de prijzen. De toptransfer van Union-speler Anan Kalaili naar het Engelse Crystal Palace is helemaal rond. Kalaili tekende er een contract tot 2031, dat melden beide clubs. Kalaili is 21 en was vorig seizoen een van de smaakmakers bij Union. Dat zou 30 miljoen voor hem krijgen, meteen de duurste uitgaande transfer ooit voor Union. En zo'n 800 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish gehaald. Onder hen deze moedige stappers.
4: Afzien. Mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
5: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is het eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
4: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aandoen en een lekkere badje en dan slapen.
1: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. Meer dan 2.000 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, is ruim over half weg en heeft nog ongeveer tot 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken. Enkele buien en rond 25 graden.
0: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom. We nodigen je graag uit op het eerste foodconcept op vrijdag 21 augustus. Walking dinner en live muziek. Info en inschrijven kan via meetpuerto.be.
2: Jouw zaterdag om B1. Prettig weekend.

0: Goedemiddag, het blijft zonnig en droog aan de kust deze namiddag. Bij maximumtemperaturen rond de 24 graden. De wind waait zwak uit het noorden tot noordwesten. Volgende nacht opklaringen en droog weer. Minimumtemperaturen zakken tot 19 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag aan de kust.
1: B1. Jouw zomerradio.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom. We nodigen je graag uit op het eerste

0: Food Concept op vrijdag 21 augustus. Walking Dinner en live muziek. Info en inschrijven kan via meetpuerto.be.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Tavassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
4: De radio aan zee. B1, B1. Enjoy the music. Uepa! 1, 2, 3. Un pasito.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom. We nodigen je graag uit op het eerste foodconcept op vrijdag 21 augustus. Walking dinner en live muziek. Info en inschrijven kan via meetpuerto.be.
2: Dit is het nieuws uit de wereld.
3: Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Eyde is in de Hoge Venen.
4: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
3: Ja, door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is ook gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is gisteravond geschoten. De politie vond 2 kogelhulzen, maar er vielen geen slachtoffers. De dader is intussen ook opgepakt. Agenten vonden het wapen bij hem thuis. Het parket onderzoekt nog de aanleiding voor die schietpartij. En de VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken als Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er kunnen passeren. Dat zei Trump in een speech.
5: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
3: Maar Iran pikt dat dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door die ruzie stijgen de prijzen. De toptransfer van Union-speler Anan Kalaili naar het Engelse Crystal Palace is helemaal rond. Kalaili tekende er een contract tot 2031, dat melden beide clubs. Kalaili is 21 en was vorig seizoen een van de smaakmakers bij Union. Dat zou 30 miljoen voor hem krijgen, meteen de duurste uitgaande transfer ooit voor Union. En zo'n 800 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish gehaald. Onder hen deze moedige stappers.
6: Afzien. Mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
7: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is het eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
6: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aandoen en een lekkere badje en dan slapen.
3: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. Meer dan 2.000 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, is ruim over half weg en heeft nog ongeveer tot 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken. Enkele buien en rond 25 graden.
1: De zomer hoor je hier. B1.

0: Weerbericht. Goedemiddag, het blijft zonnig en droog aan de kust deze namiddag. Bij maximumtemperaturen rond de 24 graden. De wind waait zwak uit het noorden tot noordwesten. Volgende nacht opklaringen en droog weer. Minimumtemperaturen zakken tot 19 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, maar daarna een zonnige dag aan de kust.
1: Welkom bij B1.
2: B1.
1: Verrassend zomers.

0: de 80s en 90s dance hits. You've got to show me love. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
1: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
2: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom. We nodigen je graag uit op het eerste foodconcept op vrijdag 21 augustus. Walking dinner en live muziek. Info en inschrijven kan via meetpuerto.be.
3: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
4: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Dit is B1. Enjoy the summer. Enjoy the music.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
5: Tawassa Reizen en Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
6: Dit is een Glitterball Classic.

0: nieuws uit de wereld.
1: Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Eyde is in de Hoge Venen.
2: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
1: Ja, door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is ook gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. In Sint-Jans Molenbeek bij Brussel is gisteravond geschoten. De politie vond 2 kogelhulzen, maar er vielen geen slachtoffers. De dader is intussen ook opgepakt. Agenten vonden het wapen bij hem thuis. Het parket onderzoekt nog de aanleiding voor die schietpartij. En de VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken als Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er kunnen passeren. Dat zei Trump in een speech.
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: Maar Iran pikt dat dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door die ruzie stijgen de prijzen. De toptransfer van Union-speler Anan Kalaili naar het Engelse Crystal Palace is helemaal rond. Kalaili tekende er een contract tot 2031, dat melden beide clubs. Kalaili is 21 en was vorig seizoen een van de smaakmakers bij Union. Dat zou 30 miljoen voor hem krijgen, meteen de duurste uitgaande transfer ooit voor Union. En zo'n 800 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish gehaald. Onder hen deze moedige stappers.
4: Afzien. Mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
5: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is het eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
4: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aan doen en een lekkere badje en dan slapen.
1: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. Meer dan 2.000 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, is ruim over half weg en heeft nog ongeveer tot 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken. Enkele buien en rond 25 graden.
6: Glitterbom. Come on. De leukste hitmixen en hits uit de jaren 80 en 90.